0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: energie
1: kwijt.
2: Het is niet de kwestie of ik altijd verder doorga. Is die carrière dan nog altijd zo de hoofdzaak? Roept je nog altijd verder dat je tot de dood gaat? Soms zijt je zeker dat de sterren voor u zo staan. Blijf voor uw droom gaan, dat doe ik ook graag. Stel mij de vraag, wat wil ik doen, waar heb ik nood aan? Zet mijn intentie voor het leven en niet zomaar. Soms zijt je zeker dat de sterren voor u zo staan. Blijf voor uw droom gaan.

Het is niet de kwestie of ik altijd verder doorga. Is die carrière dan nog altijd zo de hoofdzaak? Roept je nog altijd verder dat je tot de dood gaat? Soms zijt je zeker dat de sterren voor u zo staan. Blijf voor uw droom gaan, dat doe ik ook graag. Stel mij de vraag, wat wil ik doen, waar heb ik nood aan? Zet mijn intentie voor het leven en niet zomaar. Soms zijt je zeker dat de sterren voor u zo staan. Blijf voor uw droom gaan.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen, zijn voorwiel brak af en hij viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste sponsor van het terrorisme.
1: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
0: Trump herdacht de aanslagen bij het Pentagon. Op Ground Zero in New York, waar de WTC-toren stonden, was Trump niet welkom. De organisatie van de herdenking daar wil de politieke uitspraken voorkomen. De Belgische volleybalmannen zijn hun EK in Finland gestart met winst. De Red Dragons versloegen Nederland met 3-1. Dit weekend spelen de Dragons in de poelenfase nog tegen gastland Finland en volgende week tegen Estland, Denemarken en Servië. De minima zakken naar 13 graden, maar het blijft droog. Daarna grijze start, maar de zaterdag wordt uiteindelijk toch zonnig bij 22 graden. Zondag regen, na het weekend weer droger en stilaan warmer.
2: Een nieuw uur met de grootste hit.
3: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory. De beste muziek
3: hoor je hier.

0: Binnenkort kan je met milde klachten naar een kinesist zonder doktersvoorschrift. Je kan zo'n 7-tal beurten terugbetaald krijgen zonder eerst langs een huisarts te passeren. De regering wil zo de druk op huisartsen verlichten. Op de snelweg E17 in Deerlijk is een motorrijder overleden bij een verkeersongeval. De man van 25 botste met een bestelwagen. Zijn voorwiel brak af en hij viel hard op de grond. Het slachtoffer was op slag dood. De eerste mensen die betrokken waren bij het busongeval in Zwitserland keren dit weekend al terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar daar om slachtoffers te ondersteunen die medische hulp nodig hebben. Bij het busongeval kwamen 5 mensen om, een 10-tal was zwaar gewond en heel wat slachtoffers waren licht gewond. Het zijn allemaal Nederlanders. 9-11 was een keerpunt. De wereld zal nooit nog terugkeren naar hoe het was tot die dag. Dat heeft Amerikaanse president Trump gezegd tijdens de herdenking van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. En hij verwees ook naar Iran. Dat land noemt hij de grootste sponsor van het terrorisme.
1: We salute our first responders and law enforcement and we love them. And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran.
0: Trump herdacht de aanslagen bij het Pentagon. Op Ground Zero in New York, waar de WTC-toren stonden, was Trump niet welkom. De organisatie van de herdenking daar wilde politieke uitspraken voorkomen. De Belgische volleybalmannen zijn hun EK in Finland gestart met winst. De Red Dragons versloegen Nederland met 3-1. Dit weekend spelen de Dragons in de poelenfase nog tegen gastland Finland en volgende week tegen Estland, Denemarken en Servië. De minima zakken naar 13 graden, maar het blijft droog. Daarna grijze start, maar de zaterdag wordt uiteindelijk toch zonnig bij 22 graden. Zondag regen, na het weekend weer droger en stilaan warmer.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goedemorgen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 8 10.30 uur 30, en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is aangevallen door drones vanuit Irak. Dat zegt de Saoedische regering. De Saoedi's gebruiken de pijpleiding intens sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd is. Ze laten de pijpleiding nu herstellen. In Normandië in Frankrijk is een 50-tal mensen gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. Een vrouw van 44 is in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk waarom de trein van de rails ging, maar mogelijk lag er iets op de sporen. Eén wagon is ook gekanteld. Verkeershinder tussen Brussel en Antwerpen dit weekend door wegenwerken. Zo zijn er tegelijk werken op het knooppunt Machelen van de Brusselse buitenring naar de E19 en de verbindingslus van de Antwerpse ring richting Gent naar de E19. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om die punten te vermijden tot maandagochtend. Het vliegverkeer boven Brussels Airport is gisteravond kort stilgelegd na een dronemelding. Een half uur lang kon er geen enkel vliegtuig landen of opstijgen. Volgens het laatste nieuws is er niks gevonden. Drie vluchten zijn omgeleid naar Oostende en Luik. In het voetbal is Anderlecht gaan winnen bij KV Mechelen met een zuinige 0-1. Anderlecht staat voorlopig zevende, Mechelen blijft zonder zege op de 15e plaats. Remco Evenepoel heeft de grote prijs Quebec gewonnen in Canada. Hij was de snelste voor de Italiaan Ciccone en de Deen Charmig. Een goede voorbereiding naar het WK en Evenepoel is tevreden.
1: Honestly, it wasn't my best day on the bike, but I won, so it doesn't matter. Just really happy to get back in competition with the win.
0: Het WK, ook in Canada, is over twee weken. En de finale van het tennistoernooi US Open bij de mannen gaat tussen topreekshoofd Alexander Zverev en de Amerikaan Ben Shelton. Die speelt zijn eerste Grand Slam finale na winst in vier sets tegen zijn landgenoot Francis Tiafoe. Een mooie zaterdag met geregeld zon en 22 graden. Morgen is er kans op regen, maar daarna toch een paar mooie en warme dagen.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Hugo.
5: En ik ben Erik Vlaanders.
4: En wij hebben samen een nieuwe single uit met als titel...
5: Een vriend voor het leven.
4: En dat zijn we zeker en vast. We zijn heel blij dat wij tot hitschijf van de week zijn bij Radio
5: Memory. En wij zijn jullie daar ontzettend dankbaar voor.
4: Veel luistergenot. Yeah,

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goedemorgen.

0: zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

0: Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is aangevallen door drones vanuit Irak. Dat zegt de Saoedische regering. De Saoedi's gebruiken de pijpleiding intens sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd is. Ze laten de pijpleiding nu herstellen. In Normandië in Frankrijk is een 50-tal mensen gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. Een vrouw van 44 is in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk waarom de trein van de rails ging, maar mogelijk lag er iets op de sporen. Eén wagon is ook gekanteld. Verkeershinder tussen Brussel en Antwerpen dit weekend door wegenwerken. Zo zijn er tegelijk werken op het knooppunt Machelen van de Brusselse buitenring naar de E19 en de verbindingslus van de Antwerpse ring richting Gent naar de E19. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om die punten te vermijden tot maandagochtend. Het vliegverkeer boven Brussels Airport is gisteravond kort stilgelegd na een dronemelding. Een half uur lang kon er geen enkel vliegtuig landen of opstijgen. Volgens het laatste nieuws is er niks gevonden. Drie vluchten zijn omgeleid naar Oostende en Luik. In het voetbal is Anderlecht gaan winnen bij KV Mechelen met een zuinige 0-1. Anderlecht staat voorlopig zevende, Mechelen blijft zonder zege op de 15e plaats. Remco Evenepoel heeft de grote prijs Quebec gewonnen in Canada. Hij was de snelste voor de Italiaan Ciccone en de Deen Charmig. Een goede voorbereiding naar het WK en Evenepoel is tevreden.
1: Honestly, it wasn't my best day on the bike, but I won, so it doesn't matter. Just really happy to get back in competition with the win.
0: Het WK, ook in Canada, is over twee weken. En de finale van het tennistoernooi US Open bij de mannen gaat tussen topreekshoofd Alexander Zverev en de Amerikaan Ben Shelton. Die speelt zijn eerste Grand Slam finale na winst in vier sets tegen zijn landgenoot Francis Tiafoe. Een mooie zaterdag met geregeld zon en 22 graden. Morgen is er kans op regen, maar daarna toch een paar mooie en warme dagen.
2: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers,
3: Slagerzon in je hart,
2: Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: Your trip into the musical time. Musical time. This is Hit Revival. Met Erik de Meijer. Hit Revival centraal jaartal uit de jaren 70.

You Make Me Feel Mighty Real. Van harte welkom. Drie decennia popmuziek in één uur onder de noemer Hit Revival. Ik ben blij dat je weer luistert, hoor. Centraal jaartal 1978, vier weken in Nederland, top 40. En dat resulteerde in een nummer 25 dat hij, ja, maar heeft gehaald. Eigenlijk niet zo erg hoog voor een plaat die bij iedereen wel in het collectieve geheugen is gegrift. Drie decennia popmuziek, zei ik al.

op de stokjes met Having a Good Time. Dat was even wat op tempo, maar deze plaat die bracht daar helemaal veranderingen natuurlijk in. Van Elton John's Song for Guy. En hoewel het nummer ook tekst op het einde bevat, Life Isn't Everything, kan deze compositie van Elton terecht als een instrumentaal toch wel worden beschouwd. En Guy Burgett, dat was een koerier voor Elton John's platenlabel Rocket Records genaamd. En volgens een recensent, Claude Bernardin, schreef en nam Elton dit stuk op in de middag van zondag 18 augustus 1978. En hij had het gevoel dat het eigenlijk een single was die over de dood ging. Later hoorde hij pas de volgende dag dat Guy diezelfde middag was omgekomen.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goedemorgen.
5: Hit Revival. All Hit Radio.

al heel lang geleden dat we die nog eens gedraaid hebben. Ja, het is eigenlijk een origineel ergens uit de jaren 60. Ja, ik moet nog eens even opzoeken wie dat destijds allemaal heeft uitgebracht. Want dat weet ik ook eventjes niet meer. In ieder geval, dit was een Belg. En dat op het Belgische label, platenlabel Monopol. DJ Rudy aan The New Hugglebug uit ons centraal jaartal 1978. Met daarvoor Project Uno. Ja, je verlangt echt naar zware, hete temperaturen met El Tiburon. En wat ook nog Tina Turner, Tante Tina, maar Typical Male. Hier in drie decennia popmuziek onder de noemer Hit Revival. Straks verwelkomen we nog even Phil Collins. En ja, dat is gewoon hoe dat allemaal gaat. Roots van

0: heel wat jaren geleden, dan hebben ze heel veel platen ook geproduceerd voor andere mensen. Maar af en toe, dan maakten ze ook iets voor hun eigen natuurlijk. Balance en Balance, een van toch wel hun toppers. Spaceman uit het centraal jaartal 1978. En daarvoor Dance Into the Light van Phil Collins.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
1: Goedemorgen.
4: The hottest hits. Back to back.
5: Fly and rip off the nerve.
6: This is Hit Revival.

0: inderdaad.
1: Always there.
0: Bastaard van de week.
2: En daar zijn we nu toe aan. Bastaard van deze week 2005. Daar gaan we mee afsluiten. Klein beetje vroeger als anders. Blijf jouw leukste trouw. Wat je ook nog doet, doe het goed. Maar denk eraan, doe het veilig. Dit is Jojo en Leaf.

0: belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is aangevallen door drones vanuit Irak. Dat zegt de Saoedische regering. De Saoedi's gebruiken de pijpleiding intens sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd is. Ze laten de pijpleiding nu herstellen. In Normandië in Frankrijk is een 50-tal mensen gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. Een vrouw van 44 is in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk waarom de trein van de rails ging, maar mogelijk lag er iets op de sporen. Eén wagon is ook gekanteld. Verkeershinder tussen Brussel en Antwerpen dit weekend door wegenwerken. Zo zijn er tegelijk werken op het knooppunt Machelen van de Brusselse buitenring naar de E19 en de verbindingslus van de Antwerpse ring richting Gent naar de E19. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om die punten te vermijden tot maandagochtend. Het vliegverkeer boven Brussels Airport is gisteravond kort stilgelegd na een dronemelding. Een half uur lang kon er geen enkel vliegtuig landen of opstijgen. Volgens het laatste nieuws is er niks gevonden. Drie vluchten zijn omgeleid naar Oostende en Luik. In het voetbal is Anderlecht gaan winnen bij KV Mechelen met een zuinige 0-1. Anderlecht staat voorlopig zevende, Mechelen blijft zonder zege op de 15e plaats. Remco Evenepoel heeft de Grote Prijs Quebec gewonnen in Canada. Hij was de snelste voor de Italiaan Ciccone en de Deen Charmig. Een goede voorbereiding naar het WK en Evenepoel is tevreden.
1: Honestly, it wasn't my best day on the bike, but I won, so it doesn't matter. Just really happy to get back in competition with the win.
0: Het WK, ook in Canada, is over twee weken. En de finale van het tennistoernooi US Open bij de mannen gaat tussen topreekshoofd Alexander Zverev en de Amerikaan Ben Shelton. Die speelt zijn eerste Grand Slam finale na winst in vier sets tegen zijn landgenoot Francis Tiafoe. Een mooie zaterdag met geregeld zon en 22 graden. Morgen is er kans op regen, maar daarna toch een paar mooie en warme dagen.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
4: En

0: Ja, City Lopper. En ik weet niet of jullie mij horen.
1: Hallo.
0: Ja, maar heb je mij gehoord in de koptelefoon?
1: In de koptelefoon hoor ik u niet. Ik hoor u zo. Okay. Maar in de koptelefoon hoor ik dus niks. Zeg nog een keer iets.
0: Ja, hallo.
1: Maar...
0: Ja.
1: Uw lichtje?
0: Ja, mijn lichtje gaat, denk ik.
1: Ah. Zeg nu, nu hoor ik u zijn.
2: Ah, dat is goed. Dus, goedemorgen en fijn dat u afgestemd bent op Radio Memory. En we gaan verder met muziek, maar we hebben zeker nog iemand aan de telefoon.
1: Ja, inderdaad. Hallo. She's gone with the wind.
2: Nee.
1: Ah.
2: Goedemorgen.
3: Dat is Kerstin, nee, dat is Katrien.
2: Dag Anneke.
1: Hey, laba.
3: En alles goed?
2: Ja.
1: Ja, en met u?
3: Ja. Ook goed.
1: Allee, vooruit. Beter dan jij dan? Ah ja, by the way,
2: gelukkige verjaardag, hè?
3: Ah, merci voor Cindy en Onzilde voor dat plaatje gisteren.
2: Ah ja, ik heb me inderdaad een plaatje laten draaien.
3: Ah, voilà. Met een dikke merci, echt waar.
2: Dat is graag gedaan, dat weet je.
3: Ja, dat weet ik. Allee, ik kon een keer mijn groetjes doen, hè.
2: Ja.
1: Heb je een brief bij?
3: Ik heb maar een brief bij, maar een liefdesbrief, joh.
1: Ah, liefdesbrief dan nog?
3: Ja, veel is dat zo, hè.
1: Amai. Van 's morgens vroeg, hè.
3: Ja, hé. Trek met een smile op staan, hè.
1: Ik niet, echt niet. Ik kom maar niet
3: in het. De dag gedacht.
1: Ja,
3: had ik dan anders verwacht van haar. Allee.
1: Ja, nee, maar ik heb slecht geslapen.
2: Oei.
3: Oei.
2: Ja, maar je moet slapen, hè, s'nachts.
1: Nee, het ding is, tegen ons is een café. En nu ga je mij zeggen, ja, dat wist op voorhand, dan had je er maar niet gaan moeten wonen. Maar, zie je, ja, dat is een keer tof, maar als je moet slapen, had ik zoiets van, wilde die muziek toen?
2: Ik ken dat, want bij ons zitten ze dan buiten. Dus ja, en die zitten al die slagers mee te zingen.
1: Oh,
2: en toen pijs ik ook van...
1: Mannetjes,
2: van moet ik niet zoveel lawaai. Plus, ik denk dat Anderlecht gewond heeft. Dan begin ik door in één keer over Anderlecht te zingen. Ik dacht in mijn eigen naast helemaal om zeep.
1: Moet kunnen, hè.
2: Maar ja, om 12 uur s'nachts.
1: Ja, wel, bij mij was het ook echt was iets na 12, want ik dacht van... Hij zei zo echt de uurtjes om te aftellen van... Ik kan nog zoveel uurtjes slapen, want ik moet... Ja. Hè. En dan dacht ik, zwijg dat allemaal. Kruipt allemaal in hele bedden.
2: Maar voor de rest gaat alles goed, hè.
1: Ja, voor de rest.
3: Ja, voilà. Het is dat. Allee, de groetjes aan ons Rozeke. Ons maatje Rudolf, ons zusje Anja, Fransken en vrouw, Hilde en Yves, Daniel, Tony en vrouw, Wendy, Jeremy, en aan mijn zusje Cindy, en mijn zusje Katrien, en natuurlijk mijn stoere Bink mag niet ontbreken, onze Erik.
2: Dat gaat hem blijven hebben, Katrien.
3: Dat gaat hem blijven hebben.
1: Ja, bij Anneke is het een stoere Bink en bij een vriendin van mij is het de blonde hot. Maar voor de rest... Ja.
2: En bij u?
1: Ja, dat hoek ik hier niet. Hallo. Vind je ja, ja. Nog zo van die vragen? Allee, ja, ik weet niet.
2: Maar dat wist ik niet. Zo is schinken.
1: De Erik is bij mij. De Erik.
2: Ik geloof er niks van.
3: Hey. Maar het is een brave jong. Voilà, zo simpel.
2: Ja, ja.
3: Allee, ik zou het ook zo zeggen, het is een knuffelbeerke.
2: Zeg, ik zeg, maar ze het weer in jou.
3: Nee, dat is Katrien, weet je wat ik het heb.
1: Ja, Anneke, en welke plaat had jij graag gehoord?
3: Ah, wel, ik wil het niet. Ik heb een knuffelbier.
2: Ik vind dat niet.
1: Ik vind niet. Op zoek naar de knuffelbeer, maar ze vinden hem niet.
2: Ja?
3: Nee.
2: Nee, ja. Ik heb alleen van Phil Hunter, heb ik, ik zing telkens YOLO.
3: Maar nee, maar het is Phil Kevin, hè.
2: Ah, het is Phil Kevin.
1: Ja, ja, ja.
3: Ja.
2: Ah. Ik zal nog een keer kijken, hè.
1: Maar Anneke, sowieso komt die plaatje dan daar nader aan, hè.
3: Ja, maar dat is goed. En anders kies er al een keer een andere. Je ziet maar.
2: Oké.
1: Okay.
3: Je weet wat dat mijn jaar is, dus.
1: Ja, maar uw jaar is nogal vreed uiteenlopend, vind ik.
3: Ja, maar dat is...
1: Ja, hè. Bij mij vraagt de dikwijls maar... dingen Ed Sheeran.
3: Ja, ja. Ja. En waar? Een Cindy, die weet dat ook, want een Cindy, die wordt dat niet genoeg geven.
2: Inderdaad, ik hoor dat inderdaad graag. Maar ik heb nog altijd veel Kevin niet gevonden. Dus wij gaan eerst iets anders nog draaien en dan komt er een plaat, ja. Zeker en vast aan.
3: Oké.
1: Ja.
3: Nog veel plezier daar. Dada.
1: Dada, Anneken.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Hij is er.
7: Hij is er.
6: De Radio Memory app.
7: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
6: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
7: De Radio Memory app.
8: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
9: De beste muziek hoor je hier.
10: Radio Memory.

0: Liefde is als een sigaret. En ondertussen hebben we iemand aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Cindy. Koen hier.
0: Dag, uit Tenderleeuwen.
1: Uit Tenderleeuwen. Ik zit op, in Zillik op mijn werk, zou ik zo zeggen.
0: Ah, maar ik ken u wel eens, hè. Goedemorgen, Koen.
1: Goedemorgen, Katrien.
2: En? Alles oké?
1: Ja.
2: En zo werk je, jong, op een zaterdag?
1: Altijd, hè.
2: Dat is waar.
0: Elke zaterdag?
1: Ja. En elke ik ben maandag, ja. Ik ben maandag thuis altijd, hè. Dus ik moet zaterdag werken, hè.
2: Moet gewerkt worden, hè, Koen?
1: Ja.
2: Voilà.
0: Ja.
1: ik ben beter keuze dus op het werk, hè.
2: Ah, wat blief?
1: Ik ben beter keuze. Met een borstel en met een vuilblik.
2: Ah, ja, oei. Excuseer, Koen, maar ik had het niet goed gehoord. Een borstel en een vuilblik, oké.
1: Okay. Ja, maar van dinsdag tot vrijdag moet ik commandos klaarzetten. En zaterdag is mijn vaste kuisdag, zo gezegd. Hè.
0: Ah, oei.
1: Maar we zijn met drieën.
2: Ah, oh, vooruit. Oh. Eén en de borstel, één en het vuilblik. Gewoon,
1: ja. Nee, ik doe de borstel en de vuilblik. Hè. Ja, ik alleen, hè.
2: Ah, oké. Okay.
0: En welke plaats zou je eigenlijk willen? Want
2: ik ben
1: dat is de jongs, hè. Dus we hebben 8 jongs, hè. Waar brood, druiven, aardappelen. Ik sta in de banen en de druiven.
2: Chiquita Wilkinson, die.
1: Ja, Chiquita Bonita. We hebben 4 verschillende soorten bananen. En we hebben 12 verschillende soorten aardappelen.
0: Amai.
1: Ja, dat is hier groot, hè.
2: Ja.
0: Ik ben daar al geweest, dus ik weet dat het groot is. Ik heb daar ooit gewerkt. Als vakantiejob.
1: Ja.
0: Toen ik 16 was, dus.
1: Maar nu ben ik in de meerderheid gaan werken. Nu zit er met 2 blanken. Ik ken een van Herborum. De rest is allemaal gekleurd, allee. Mag je zeggen, hè. Een ander woord. Anders ben ik racist, hè.
2: Ja.
0: In welke plaats zou je willen, Koen?
1: Van Danny Christian. Maar je mag zelf kiezen welk, Cindy.
0: Ah ja, dat is goed.
1: Dat is voor u, voor Katrien en voor Hilde. En dan voor mijn familie.
2: Oké.
0: Werk
2: nog een beetje, Koen.
1: Ja, jullie ook, hè?
0: We zijn bezig, ja.
1: Maar nee, allemaal mogen we niet, maar ik trek me dat toch niet zat eruit. Het is een andere chef en dat is een plezante. Die komt toch niet controleren. Nu ben ik bezig naar jullie te luisteren, hè?
0: Ah, dat is goed.
2: En dat noemen ze dan werken, hè? Als je chef reclameert, dan moet je zeggen, kijk, luistert mee. En dan zit jij er net op zijn telefoon.
1: Dario, onze chef van zaterdag, de Luxke, dat is veel te braaf normaal.
2: Ah, lef. En maar straks hoort
1: dat, hè. Moet Hunter of Rafael er zijn, dan is dat wel iets anders. Dat is streng, maar deze is veel te braaf voor iedereen. Iedereen zegt het.
2: Ja, lef eruit. Oké, Koen, ik wens je nog een fijn weekend en... Straks komt uw plaatje eens in, hè.
0: Ja,
1: voor jullie ook, hè, een fijn weekend.
2: Ja, gaan we zeker doen.
0: Dag, Koen.
2: Salutjes.
0: Bedankt voor de bus. Dag, Koen.
1: Dag.
2: Dag.
0: En we hebben ondertussen nog iemand anders aan de lijn. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Katrien. Goedemorgen, Cindy.
0: Dag, Geert.
2: Goedemorgen, Geert.
3: Goedemorgen.
2: En alles goed, Ginder, in... dat ik niet meer weet.
3: In Leveren.
2: Ah, voilà.
3: Ja, alles is goed. Het is mooi weer, dus meer moeten we niet hebben, hè.
2: Hier is het heel mistig.
0: Ja. Ik heb er een beetje langer over gedaan, daardoor.
3: Wat bedoel?
0: Het was echt wel mistig hier.
2: Ja.
3: Ja. Maar ja, bij jullie schijnt ook de zon zeker?
2: Nee.
0: Het is nog altijd mist.
3: Oei?
2: Ja. Dus zo grijs en mist.
3: Gebied kom ik naar hier dan. En ik had af en toe een keer bij Tony ook, hier was gewoon weer en bij jullie regende het. En een paar uren later begon het hier te regenen, dus ja.
2: Ah, maar wij doen dat, hè. Dat we niet moeten hebben, schuiven we verder.
0: Ja, we blazen.
3: Ja, ik wil de groetjes doen
0: Ja, zeg maar.
3: Eerst en vooral aan Vivian natuurlijk. Dan ook aan jullie en de studio.
2: Dank u wel.
0: Dank u wel.
3: Dan ook aan Hilde, aan Yves, aan Marianne en Kelly. Aan Tony en Nancy. Aan Frans en zijn vrouwke, aan Rudolf en Anja. Dan ook aan Johan de Radioman en Roosje. Aan Danny de Groot, aan Jeremy. En dan ook aan alle luisteraars. En de mensen die nooit een plaatje krijgen.
0: Ah, oh, dat is lief.
3: Want er zijn echt veel luisteraars bij Radio Memory. En ja, voor allemaal op te noemen is dat wel moeilijk, hè?
2: Ja.
0: Maar als je iedereen vernoemt, heeft iedereen een plaatje gehad, zo gezegd, hè? Dus bedankt, Geert, om te bellen.
3: Ik had een heel goed plaatje aangevraagd.
0: Ja?
3: Van Barbarella en We Share You Up.
0: Ah, dat is van de Pin-Up Club.
3: Ja,
0: waar niemand naar keek, maar iedereen had het wel gezien. Want iedereen wist dat Wendy van Wanten erin zat.
3: Ja, inderdaad.
0: Oké, het plaatje staat ook klaar. Maar we hebben het er wel nog
3: op. Ik wens jullie een goed weekend.
0: Ja,
2: ook voor u.
3: Tot later.
2: Ja. Salutjes, Geert.
0: Dag, Geert.
3: Ja, dag.
0: Bedankt voor te bellen. Ja, en het plaatje van Phil Kevin, Knuffelbeer, vind ik echt niet terug. Dus we hebben een ander van Phil Kevin. En?
2: Kom aan en doe het, Anneke.

0: En dat was natuurlijk Kom aan en Doe het. En ja, ons Roseke heeft het gedaan, want zij heeft gebeld. Goedemorgen.
1: Indieken.
2: Hallo.
1: Hallo.
0: Ah, dag Roseke.
1: Goedemorgen, Sindieke.
0: Ah, dag Roseke. Ça va?
1: Ça va met u?
0: Ja, ça va.
1: Allee, dan
0: altijd
1: doe dat zo
0: als ik op de radio ben, hè.
1: Ja, dat zal wel, hè. Ja, maar anders ook, hè.
0: Ja, anders ook.
1: Zal het een beetje minder misschien zijn, maar... Allee, ja. Ja. Ik heb een plaatje aangevraagd van Mieke.
0: Ja.
1: Eenzaam zonder jou.
0: Die staat al klaar.
1: Dank u wel. Dank u wel, Sindieke.
0: En voor wie is...
1: Voor mijn beste vriendin Ilke, voor Yves, voor Kelly, voor Marianne, voor Tony en Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor Daniel, voor Rudolf Stevens en lief vrouwtje, Anjakken, voor Fransken en vrouwtje, voor Anneken en voor u, Cindy.
0: Dank u.
1: En nu voor Wendieke, want Wendieke stond nog niet op mijn brief op.
0: Ah, die komt volgende week.
1: En voor Vianneke, wat liefst?
0: Die komt volgende week.
1: Ja, ah, dat is goed. En voor Katrientje en Erik.
3: Merci.
1: Voor Danny de Groot. Voor Ronnie van Vlaanderen. Voor Erik de Valk en Peggy. En voor Patrick de Groot. En alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen. En voor alle medewerkers van Radio Memories.
3: Voilà, zie. Daarmee heb je ze allemaal gehad.
1: Ah ja, ik moet dat zo aflezen, want anders vergeet ik het.
3: Zijn dan er nog Hans Noop, hè, om de duur?
1: Ja, jongen, ja, maar het komt er altijd bij, hè. Voor de moment is kan dat erbij komen.
3: Ik denk dat...
0: Ik denk dat
3: de radio aan het aantal zit, denk ik. Allee.
0: Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat alle uren bezet zijn.
1: Ja, maar ja. Ik kan dat met die DJ's niet, hè.
3: Ja, maar zij kunnen u, hè. Pas op, hè.
1: Niet.
3: Zij kunnen u, hè.
1: Ah, ja, maar dat weet ik. Dat weet ik. Allee. Dan wens ik jullie een goed weekend.
3: Ja.
1: En nog een hele dag.
0: Ja, voor u ook.
3: Voor u
1: dank
3: ook.
1: Dank u wel, Sindieke en Katrientje.
3: Dat is zo Sindieke, hè. Weet het niet meer.

0: Het is Josephineke, hè? Weet het niet meer?
1: Ah, Josephineke. Oh, dat is ook een schoon naam, hè?
0: Ja, hè?
2: Voorassen.
1: Maar ik kan dat toch niet zeggen, hè? Ik hou een Katrientje.
0: Je hebt gelijk, jong.
1: Ah, oh, dat weet ik. Allee, nog een goede dag, hè? En ja, dank u wel, hè?
0: Ja, salutjes, hè?
1: Dag.
0: Dag.
1: Jo.
3: Voilà. En ja, we gaan de plaat van Koen draaien, hè? Danny Christian, en we mochten kiezen. En ik koos eens voor Rosamunde.

0: Dit is Radio Memory.
1: Goedemorgen.
0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Radio Memory.
3: Radio Memory.
0: De beste muziek hoor je hier.

0: Barbarella met We Cheer You Up. En ja, dus het programma dat iedereen naar keek. Maar blijkbaar niemand naar keek als je het in het gesprek gooide. En we hebben nog een plaat, hè?
1: Ja, de volgende plaat die werd aangevraagd door...
0: Rozeke?
1: Ja, ik was al aan het... Ik moest een keer denken wie... Ja, door een eenzaam zonder jou van Mieke.
0: Ja, en de mensen kunnen nog altijd bellen?
1: Op het nummer 0266 99 660.
0: Ja, want de lijnen zijn momenteel vrij.
1: Ja, inderdaad.

0: Avicii met Wake Me Up. En ja, hij is er al een tijdje niet meer. Hè. En onze volgende is...
1: Sandra Kim.
0: Met...
1: Ik was dus aan het denken, Sandra Kim, in welk jaar was dat nu terug dat zij het Eurosongfestival gewonnen had? Een betante vraag, ik weet het ook niet meer juist. Ik denk dat ze was 15 of 16 jaar.
0: Ja, maar ja, ik weet niet hoe
1: oud. Wendy's heeft ons nader dan, Rekert.
0: Ja, manneke, het was ergens in de jaren 80, dat weet ik.
1: Dat zal straks een keer opzoeken. Ja, dat was even iets in mijn hoofd van...
0: 85, kan dat?
1: Het alles kan. Wacht, 72, 85. Ik weet niet. We zullen een keer opzoeken.
0: Voilà.
1: Dus maar hier is ze dan, geval... met Hou me vast.

0: belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is aangevallen door drones vanuit Irak. Dat zegt de Saoedische regering. De Saoedi's gebruiken de pijpleiding intens sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd is. Ze laten de pijpleiding nu herstellen. In Normandië in Frankrijk is een 50-tal mensen gewond geraakt nadat een trein is ontspoord. Een vrouw van 44 is in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk waarom de trein van de rails ging, maar mogelijk lag er iets op de sporen. Eén wagon is ook gekanteld. Verkeershinder tussen Brussel en Antwerpen dit weekend door wegenwerken. Zo zijn er tegelijk werken op het knooppunt Machelen van de Brusselse buitenring naar de E19 en de verbindingslus van de Antwerpse ring richting Gent naar de E19. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om die punten te vermijden tot maandagochtend. Het vliegverkeer boven Brussels Airport is gisteravond kort stilgelegd na een dronemelding. Een half uur lang kon er geen enkel vliegtuig landen of opstijgen. Volgens het laatste nieuws is er niks gevonden. Drie vluchten zijn omgeleid naar Oostende en Luik. In het voetbal is Anderlecht gaan winnen bij KV Mechelen met een zuinige 0-1. Anderlecht staat voorlopig zevende, Mechelen blijft zonder zege op de 15e plaats. Remco Evenepoel heeft de grote prijs Quebec gewonnen in Canada. Hij was de snelste voor de Italiaan Ciccone en de Deen Charmich. Een goede voorbereiding naar het WK en Evenepoel is tevreden.
1: Honestly, it wasn't my best day on the bike, but I won, so it doesn't matter. Just really happy to get back in competition with the win.
0: Het WK, ook in Canada, is over twee weken. En de finale van het tennistoernooi US Open bij de mannen gaat tussen topreekshoofd Alexander Zverev en de Amerikaan Ben Shelton. Die speelt zijn eerste Grand Slam finale na winst in vier sets tegen zijn landgenoot Francis Tiafoe. Een mooie zaterdag met geregeld zon en 22 graden. Morgen is er kans op regen, maar daarna toch een paar mooie en warme dagen.
2: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
3: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
4: Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Hugo.
5: En ik ben Erik Vlaanders.
4: En wij hebben samen een nieuwe single uit met als titel...
5: Een vriend voor het leven.
4: En dat zijn we zeker en vast. We zijn heel blij dat wij tot hitschijf van de week zijn bij Radio
5: Memory. En wij zijn jullie daar ontzettend dankbaar voor.
4: Veel luistergenot.
6: Je kent

0: Duran Duran met Hungry Like the Wolf. En we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
1: Dag lieve meiden.
0: Ah, dag Franske.
2: Dag lieve man.
1: Hoe gaat het met jullie?
2: Goed, en met jou?
0: Ja, met mij ook goed.
1: En bij mij gaat het goed. Het weer zo 22 graden heb ik graag. Zal maar blijven.
0: Ik mag iets warmer, hè?
2: Nee, ik vind nu niet.
0: Ik heb een beetje
1: warmer toe. Doe ik mijn Katrientje. Nee, dat is goed.
2: Ik heb het gat. Allee, weet je, het is zomer. Dan is dat... Of het is warm, of het is... Maar nu houden ze naar de herfst toe.
0: Maar het is nog altijd zomer, hè?
2: Ja,
0: tot
2: maar ik vind ze...
0: 21 september.
2: Ik weet het, maar ik vind dat nu zo tof als dat ze een beetje kouder wordt.
0: Niet, jong.
2: Jawel, ik vind dat dan ook wel gezellig.
0: En
2: thuis, s'avonds in donker.
1: Ja.
2: Geen regen, hè. We winnen wat kou. Maar nu is het zo van... Eerlijk, hij staat voor je kleerkast. Wat moet je nog aan doen?
1: Ja.
0: Kleren, de pul liever,
2: is te... Ja, maar het liefst dat je kleren aan doet, maar het is te warm voor een pul. Dan doe je een t-shirt aan, dan heb je soms kou. Ja, nee, ik vind deze als een ambetant gedoe.
0: Bij mij is het nog zomer tot 29.
2: Ah ja, dat is wel waar. Dat is juist.
1: Dus... Ja, we hebben dan zo geleerd dat 21 is. Dus we begint te rusten.
2: Ja. Dat vind ik ook een tof seizoen.
0: Nee.
2: Oh, jawel. En dan kunnen ze s'avonds... Ik vind dat gezellig, hè. Doet de kaarsjes branden.
1: Ja. En dan ligt onder een dijk en de
2: En dan gaat in je bed en dat is als goed koud. Oh, ik vind dat zalig. En nu ligt het te zweten, s'nachts.
0: Ja, maar dan krijg ik mijn voeten niet warm.
2: Ja, maar dan moet je iemand zoeken die je voeten warm is, niet? Allee, ja, ik heb de een man en dat is juist van mijn voeten te warmen. Och, heren.
1: Oh,
2: dat is niet schoon, ik weet
0: het. Nee, dat is niet schoon.
2: Maar hij is aan het werken, hij hoort mij niet.
1: Gaande weet, de meisje. Gaande groeten, jullie beiden.
2: Dank je wel.
1: Aan mijn kameraadje Ilke. Aan de Lief, aan Kelly, aan Marianneke. Aan mijn broer Dolf en Anja. Aan Anneke, mag zij even vergeten. Aan Wendy. Aan Geert en Vis. Aan Tony Nancy. Jan de Radioman. Rozeke. Tony de Grote. Jeremy. En ik zou zeggen, alle luisteraars en medewerkers van Radio Memory.
0: Ja, want ze zijn er een pak, hè?
1: Ja, ik zou allemaal het geluk nu, hè. en ik moet allemaal op mijn kop kan niet opschrijven. Ja, ik zou het in bereiken schrijven. Dat deed ook zo lang.
0: Ja, en ik was u vergeten deze week.
1: Ja,
0: sorry.
1: Het is te vergeven.
0: Aha, dank u wel.
1: ik heb een mooie plaat aangevraagd van Corrie en de Rijkers. Ik hoor nog geen stem.
0: En die staat klaar.
1: Oké, vriendelijk bedankt.
0: Ja, bedankt voor
1: tot
0: te bellen.
1: Tot morgen.
0: Ja, tot morgen.
1: Oké. Dag, Katrientje.
2: Salutjes, Frans.
0: Dag, Franske.
1: Dag.
2: Dag.

0: Ik hoor nog je stem, Corrie en de Rekels. En we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Ah, dat is een bekende stem.
1: Zeg, wat een zaagplat heeft de Frans nou weer ongevraagd.
0: geen commentaar.
2: No comment, ja.
1: Dat zegt genoeg, Cindy.
2: Ja, nee, ik ga zwijgen.
0: Ja, zeg maar.
2: Ah, nee, nee. Nee.
0: Oesje.
1: Dat is ook de eerste keer dat je gaat zwijgen, Katrien.
2: Ik heb dat geleerd, Jeremy.
1: Ja, precies. Ja.
2: Met ouder worden leert je dat. Je wordt ooit wordt gewijs. Dus jij leeft op hoop.
0: Maar soms vergeet je dan
1: een keer. Ben je dan bewezen dat je oud bent, of wat?
0: Oei, ja.
2: Toch ouder dan
1: jij.
2: Ah
1: ja, jij. Dat heb je dan zelf gezegd, hè. Ouder worden, dus.
2: Ah ja, hoe ouder dat je wordt, normaal gezien, hoe slimmer dat je wordt. Dus jij leeft op hoop.
1: Maar dan zeg je nog niet zo oud, hè, Katrien.
2: Toch wel.
1: Ik ben... Allee dan.
2: Ja. Ja, ik ben een braaf meisje geworden.
1: Oesje. Allee, zo goed.
2: Ja.
0: Als ze het
2: dat
0: zelf
2: zegt. Dat ik het van mijn eigen zeg.
0: Als ze het zelf zegt.
2: Ah ja, als
0: het
2: niemand anders zegt, dan moet ik het zelf zeggen.
1: Maar we gaan gewoon de groeten doen aan iedereen 0. Aan Cindy 0. Aan Katrientje 0.
0: Ja?
1: Aan Franske 0, die heb ik daar juist ook gehoord. En dan vooral aan Anjake 0 en Rudolf 0.
0: Ik ben niet mee.
2: Dat is one family, ah. Family 0.
1: Ah, ja. Hilde zegt toch altijd, je moet er een nulletje achter zetten.
2: Ah. Alsjeblieft.
1: Aan Hilde 0.
2: Dat was ik even niet mee, hè. De familie 0.
0: Ja.
1: En dan, omdat de Rudolf niet oppakt als ik hem bel, dacht ik als straf gewoon zijn plaat waar dat hij zo fan van is. En het is een keer niet vliegt met me mee naar de regenboog, maar gewoon zichzelf. Om nog eens te luisteren naar zijn onnozelheden. Ik heb me weer vergist.
0: Ja, maar dat staat niet in het systeem.
1: Ja, maar er bestaat zo een ander computerken waar dat je dat sowieso wel kunt opzetten.
0: Ja, maar gisteren ging het niet. Daar ook niet.
1: Jawel, je moet je geluid... opzetten. Ik heb die speaker afgezet, want ik heb een plannetje gedaan en dat is nog altijd aan het doorlopen, denk ik. Dus je moet dat luidsprekertje afzetten en dan gaat dat wel lukken.
0: Oh ja.
2: Luidsprekertje op, veronderstel ik, in de plaats
1: ja,
2: van
1: opzetten.
2: Af.
1: Ja, opzetten. Ja. Hallo.
2: Ja, dat doe ik, hè. Ja, niet alleen braaf, maar ook slim. Ja.
0: Oesje, dat is helemaal, dat is compleet. Ja, wat dan? Dat hoor ik hier allemaal. Oké. Ja, ik heb ze ondertussen gevonden en ik hoop dat ze doorkomt.
1: Ja, wel, maar bij dat ik even kan blijven hangen, want ik denk dat dat de revanche is.
2: Hallo?
0: Ik weet het niet.
2: Op lijn 2.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Nu hoor ik wel wat, ja.
2: Dag Rudolf.
3: Wat ben je daar aan het doen?
2: Wie, wat?
3: Niks. Jeremy 0, wat ben je aan het doen?
1: Ik vraag een schoolplaatsje aan.
3: Ja, en ga je vergist of wat zeg je? Man. Franske 0, Anja 0, Katrien 0. Ja. Ik was direct mee, ze waren de dames niet, hè?
2: Nee. Ja, maar ja.
1: Maar wij hebben hetzelfde niveau, hè, Stevens.
2: Ai,
3: we hebben het ook van de week weer al leuten gemaakt in de studio, hè?
1: Ja, absoluut.
3: Ah, voilà. Dat is gelachen geweest.
0: Ik heb het gehoord.
2: Ze hebben er precies nog plezier van. Was het zo grappig? Ik heb het niet gehoord, dus was het zo grappig, jullie programma?
3: Ja,
1: het was nee, het programma was niet. Het was in de studio als ze zijn gaan zingen.
2: Ah ja, als jullie gaan opnemen.
0: Ja.
3: En er moesten bepaalde fases in een nummer komen. En we lagen alle twee plat. Het ging van...
2: Oei.
0: Oei,
1: ja, ja. We gaan gewoon kort en bondig door de bocht gaan. De producer heeft gezegd, kom al Stevens, nu moet je mij een A geven. Precies dat je klaarkomt. Maar er zit nog zo'n klein beetje in je zak. Dus dat... en dan moet je serieus beginnen zingen.
2: Ah ja, oké.
3: En de kas alleen maar niet. Je gaat dat later allemaal wel horen tegen de producties zelf zijn, want jongens.
0: Ah ja, en tegen wanneer komt het nummer uit?
3: Ja.
1: Wij durven dat niet meer zeggen.
3: Begin volgende maand? Wat denk je? Zou dat lukken, ja? Hè?
1: Ik weet dat niet. Ik ga daar geen datum niet meer op plakken, want dat pakt niet.
3: Nee, want Freddy heeft zoveel werk, dus ja, voilà. Maar goed, ik ga eerst en vooral de groeten doen, dames, aan jullie alle twee in de studio.
0: Dank je wel.
3: Aan al mijn radiocollega's, ik doe dat dan ook aan ons Franske, ik heb Roosje ook al gehoord gehad. Ik zou zeggen aan ons Anneke, want die mag ik ook niet vergeten, even nadenken. Ik zal eerst en vooral daar maar aan mijn beste kameraad, onze clown, ook de groeten doen, aan onze Jeremy.
1: Ja, toch.
3: Want die vergeten we niet, hè, Jan, dus... we moeten samen kunnen lachen, hè. Dus, mm-hmm. En voor de rest doe ik dan de groeten aan iedereen. Zo kan ik niemand niet vergeten. Ja, ik zou zeggen, ik wens iedereen een supermooi en fijn weekend toe. Ik geniet hier buiten ook van het zonneke, dus. En dat doe ik samen met de muziek op, dus. En voor de rest, voor jullie daar in de studio, nog veel leuke, plezierige momenten. En begin maar eens na te denken over die... En die... Dus wat dat wordt voor de nabije toekomst.
2: Willen wij dat weten?
3: Jawel.
1: Dat je het nou wilt weten of niet, je zullen door,
3: voilà. Dus je hebt geen keus.
2: Ja, maar het zo'n knop, hè. Heb het daar net gezegd, zo'n on-off knop voor het geluid.
1: Ja, maar blijkbaar vindt Cindy dat niet, dus je zult het horen.
2: Ja, maar ik zal Cindy straks die knop goed tonen.
0: Ja, maar ik heb hem gevonden, denk ik. Dus voilà, ik weet niet dat het gaat uitkomen, maar...
2: Probleem opgelost.
3: Ja, man. En ja, Cindy, ik ga daarvoor toch eens een heel leuk en mooi plaatje kiezen. Ik ga een keer heel braaf zijn. Cazalet is zo'n beetje de plager van de Stevens en Cazalet. Maar ik laat toch altijd een beetje mijn goeie hartje zien. Dus voor mij moet eentje draaien van Bart Peters en Brood voor Morgen Vroeg.
0: Ah ja, dat is goed.
3: Dat is een schone, hè?
0: Ja. Maar ik weet dat Jeremy dat graag hoort ook.
1: Dat is waar.
3: Geen keus. Hij moet maar meeluisteren.
0: Maar hij hoort graag Bart Peters.
3: Hij doet dat bij mij ook.
0: Maar hij hoort graag Bart Peters.
3: Is erom. Nee,
1: ja, als je niet wil weten, dat ik hoor graag Bart Peters.
0: Ja, maar
1: niet op andere ideeën, het is goed.
3: Dus, dat is geen... Zeg, en dan in ieder geval, ik zou zeggen, voor jullie daar in de studio nog veel plezier toegewenst. En aan alle luisteraars... Wij hangen wel de grappiejassen uit, ikke en mijn kameraad Jeremy. Dus, want ik heb al soms van reacties van mensen gehoord van ja, hè, dus absoluut. Wij zijn twee lolbroeken, wij maken plezier en wij zijn de beste maatjes. Dus wij maken absoluut geen ruzie. Wij zijn echt wij grappiejassen graag. En wij kunnen niet serieus zijn als we tegen elkaar bezig zijn. Dus.
1: Ja. Het geheim in de showbiz is, ik moet zo doen tegen Stevens, want Stevens krijgt daar subsidies voor.
3: Ah ja, we moeten dat nu verklappen, joh. En jij probeert dat achter een pootje te vinden hoe je dat moet doen, hè?
1: Als we dan toch eerlijk zijn, voilà.
3: Oké. Allee, alle grapheid op het stokje. Ik ga de mensen nog de kans geven om te bellen en ik ga meegenieten van de muziek. Kazaleke, tot een deze momenten, zou ik zeggen, hè?
1: Ja, salutjes.
3: Salieke, Cindyke, Katrien, de groetjes van ons, hè?
0: Ja,
2: groetjes terug. Salutjes.
0: Salut.
2: Dag.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo te benen, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: Bart Peters. Ja, en hij komt in februari naar de Afasdom.
1: Oh ja?
0: Ja, ja, ja. Mijn dochter, mijn twee dochters, pardon, gaan ga kijken.
1: Ik weet wel dat hij gaat stoppen met de Droomfabriek.
0: Ja, ze zijn, vorig jaar is hij ook geweest, hè, in Afasdom. En nu, ja, nu in februari. En ja, ze gaan terug, dus het moet heel goed geweest zijn, hè.
1: Ja, maar ik vind dat hij nogal zenuwachtig is.
0: Ik persoonlijk, ja. Allee, ik hoor zijn liedjes wel graag, maar voor ze een uur of twee gaan naar te luisteren, nee, allee, dat is niet... Maar ze gaan met hun oma, en oma ja, is ook zo'n fan van Peters. En dan blijven ze daar slapen.
1: Ah, ja.
0: Dus... Na Hansen uitstap. Ja, ja. Ja. Ja, dus hij komt terug in februari.
1: En we hadden nog een plaat klaar.

0: Morning has broken. En Cat Stevens die is ondertussen moslim geworden en die heeft zo'n heel rare naam nu tegenwoordig.
1: En die is?
0: Dat weet ik niet, want ja, het was zo echt een heel rare naam. Van ja, ja, ik weet het niet.
1: Een Zuiderse naam waarschijnlijk, om het mooi te zeggen.
0: Ja. En we kregen nog een verzoekje binnen via onze Tidio. En dat kwam van Hille. Dag Cine en Katrien, graag een plaatje voor onze zoon Olivier, die momenteel aan het deelnemen is in Amsterdam aan een triathlon. Hij doet dat goed. Ook groetjes voor jullie, het plaatje graag van Harry Hacker. Het allermooiste groetjes vanuit Welle. En ja, ik heb gekozen voor This is the Moment. Het mooiste moment.
1: Ja. En heel veel succes voor jouw zoon.
0: Inderdaad, inderdaad.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Radio Memory.

0: Je knuffelbeer. En dat hebben we dus uiteindelijk toch nog gevonden. En ik draai het dus ook speciaal voor ons. Anneke was dat, hè?
1: Ja, ja, ja, het was Anneke die dat aanvroeg.
0: Dus het is gelukt om het te draaien. En ja, het wordt tijd om stilletjes aan ons schip af te kuisen.
1: Ja. Nou.
0: Bedankt dat je erbij was, Katrien.
1: Graag gedaan.
0: En het was weer een toffe uitzending. We hebben weer veel gelachen. En,
1: inderdaad.
0: En ja, tot de volgende, zal ik maar zeggen. En bij mij is het natuurlijk op de radio tot morgen. Want morgen ben ik er weer met mijn programma tussen 6 en 9 op Radio Memory. En jij bent?
1: Woensdag, donderdag. Van 1 tot 3. Gewoon, Katrien. Dat is echt een gemakkelijke naam, hè.
0: Ja, het is gewoon nog Katrien.
1: Gewoon
0: en het
1: Katrien.
0: Was prachtige muziek trouwens.
1: Dank u.
0: En we gaan er dus uit. En ik zou zeggen, bedankt voor te luisteren.
1: Ja, en ik wens iedereen ook nog een heel fijn weekend toe.
0: En wees vooral heel lief voor elkaar. Bye.

0: aankomt bij ons.
1: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
2: In Sherat bij Luik is het lichaam gevonden van een dertiger die in 2018 was verdwenen. Die verdwijning was nooit opgelost en de politie dacht lang dat de man was vertrokken naar Algerije. Tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat in zijn tuin, vlak na de verdwijning, een betonnen constructie was gegoten. Daaronder zijn nu resten gevonden. Zijn toenmalige partner heeft intussen bekend dat ze hem doodde. De twee hadden ook een zoon, die is nu 12 jaar. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt de Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was veel protest tegen die uitbreiding, onder meer van ondernemer Fernand Huts. Die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boekentoren zullen belemmeren. Maar volgens de Vlaamse regering is er ook rekening gehouden met de visuele impact. En nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd bij een brand in hun woning. Het vuur brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer kon de bewoners bevrijden met ladders. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Enkele van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. Het gebouw is wel tijdelijk onbewoonbaar. En bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. We krijgen een zonnige dag vandaag, soms wat wolken en tot 22 graden. Morgen trekt er een storing over het land met veel regen en buien. Het is dan nog maximaal 20 graden.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. De beste muziek
3: hoor je hier. Radio Memory. Danny de Groot.

Wat een verhaal hangt vast aan dit plaatje, On the Road Again. Het werd al in 1953 door Floyd Jones geschreven. Dat was dan weer een remake van zijn oude hit Dark Road van 2 jaar eerder. Beide nummers zijn gebaseerd op een nog ouder nummer, Big Road Blues van Tommy Johnson uit 1928. Je hoort het goed, 1928. De zanger van het plaatje hier, Alan Wilson, die gebruikte de teksten uit de twee nummers van Floyd Jones en voegde er ook een aantal regels zelf aan toe, waardoor hij ook genoemd kon worden als schrijver van het nummer. Alhoewel Bob Hyde eigenlijk de leadzanger is van Kenneth Heat, werd het plaatje ingezongen door Wilson zelf, On the Road Again, in The Music Machine. Fijn dat de radio aanstaat voor een uur lang de grootste.

Me Do, het gekende nummer van The Beatles, geschreven door John en Paul. Love Me Do werd in 1962 al uitgebracht als eerste single van The Beatles in Engeland. Hoewel het geen grote hit werd en slechts de 17e plaats in de UK single charts bereikte, betekende deze plaat wel de landelijke doorbraak voor The Beatles. Zometeen van bij ons muziek van Touch of Joy, eerst een trapje hoger naar Nederland.

elke week weer een uur lang de grootste hits. Dit hoort daar ook bij hoor, van bij ons, Xandy en Sergio van Touch of Joy. And it's on you. Fijn dat de radio aanstaat voor de Music Machine. Zometeen de Tokens met hun versie, de originele The Lion Sleeps Tonight. Eerst Christine W.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.
3: Danny de Groot.

De meesten onder ons kennen het plaatje waarschijnlijk in de versie van Tight Fit. Wij haalden die van de Tokens nog eens boven uit 1961. The Lion Sleeps Tonight is de tekst die ze eigenlijk op een populair Zulu-plaatje zetten. Zuid-Afrikaanse muzikus Salomon Linda die tekende daar al voor in 1939. Het heet eigenlijk Mbube. De grootste hits, dit is The Music Machine. Met Prince.

bij ons natuurlijk ook altijd ruimte voor Nederlandstalig werk. Dan zeker als het van Wil Tura komt, uit 1968 al. Maar dat hoorde je misschien een klein beetje aan de kwaliteit. Viva el amor. En dan nu, de Nederlandse Elvis, Jack Jersey.

elke week weer. De grootste hits een uur lang in de Music Machine. De muziek die eigenlijk jij kan bepalen door me gewoon te mailen naar degrootstehits@gmail.com. The Robots, Sugar Baby Love, de mannen die altijd in het wit kostuumeke gekleed waren en een klaksknop hadden. En natuurlijk kent zijn door de leadzanger. Wat een stem had die Paul Da Vinci.

Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slaan de zon in je hart. Sam Goris. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.

favorite waste of time. Ook wel You're My Favorite Waste of Time is een plaat geschreven door Marshall Chunchow in 1982. Hij bracht het ook uit als B-kantje op zijn eigen single Someday Somewhere. En het nummer zou eigenlijk als B-kant hebben blijven bestaan als het in 1983 door Betty Midler niet werd opgepikt als A-kantje. Maar het werd eigenlijk geen grote hit in Amerika. Het grootste succes was weggelegd voor deze Owen Paul, de Schotse zanger. Die scoorde er ook zijn enige hit bij ons mee. You're My Favorite Waste of Time. Dit is The Music Machine met Chicago.

0: wat een grote hit scoorden ze met dit hier. Da-da-da, ik liep dich nicht, du liep mich nicht. Trio, het bleef wel een eendagsvlieg met het gimmickdeuntje dat vooral opviel door het gebruik van het speelgoedkeyboard, de Casio VL1, om er dan toch een nummer en een merk op te plakken. Mag dat hier wel? Ja, ik denk het wel, hè. De Music Machine, niets dan goede muziek. Zometeen Stella. Eerst nog eens Peter de Koning, zijn hit om mee te zingen.
1: Het is altijd

Iconische inzending waarmee de zangeres Stella Maassens België vertegenwoordigde op het Songfestival in 1982. Een nummer die gecomponeerd en geschreven werd door Fred Becky. Behaalde ook een knappe vierde plaats op het Songfestival. We kregen 96 punten voor Citoyen Ma Musique. Als dat zo is, wel dan ben ik er volgende week weer voor een nieuwe Music Machine.

In Sherat, lichaam gevonden van een dertiger die in 2018 was verdwenen. Die verdwijning was nooit opgelost en de politie dacht lang dat de man was vertrokken naar Algerije. Tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat in zijn tuin, vlak na de verdwijning, een betonnen constructie was gegoten. Daaronder zijn nu resten gevonden. Zijn toenmalige partner heeft intussen bekend dat ze hem doodde. De twee hadden ook een zoon, die is nu 12 jaar. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt de Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was veel protest tegen die uitbreiding, onder meer van ondernemer Fernand Huts. Die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boekentoren zullen belemmeren. Maar volgens de Vlaamse regering is er ook rekening gehouden met de visuele impact.

0: En nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd bij een brand in hun woning. Het vuur brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer kon de bewoners bevrijden met ladders. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Enkele van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. Het gebouw is wel tijdelijk onbewoonbaar. En bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. We krijgen een zonnige dag vandaag, soms wat wolken en tot 22 graden. Morgen trekt er een storing over het land met veel regen en buien. Het is dan nog maximaal 20 graden.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Hugo.
4: En ik ben Erik Vlanders.
3: En wij hebben samen een nieuwe single uit met als titel...
4: Een vriend voor het leven.
3: En dat zijn we zeker en vast. We zijn heel blij dat wij tot hitschijf van de week zijn bij Radio
4: Memory. En wij zijn jullie daar ontzettend dankbaar voor.
3: Veel luistergenot.

Ze zongen vrolijk mee natuurlijk, de voetballers van voetbalclub Nottingham Forest. Ze hadden er natuurlijk ook alle redenen bij, want ze hadden in 1979 de finale van de Europa Cup 1 gewonnen. Dat was eigenlijk de voorganger van de Champions League. En in 1980 deden ze dat trouwens nog eens opnieuw. Dat waren Nottingham Forest en Paper Lace. Die hoorden ze met We Got The Whole World In Our Hands. Het wordt af en toe wel nog eens gezongen in voetbalstadions tegenwoordig. Hey, dag allemaal beste vrienden. Ik heb ze ook weer vandaag voor jullie uitgekozen. Dit is een nieuwe aflevering van...

Ja, ook deze dames zongen natuurlijk vrolijk muziekjes in de jaren 70 en ook wel nog in de jaren 80 natuurlijk. Dat waren uit Nederland, Love. Je hoorde ze met een hit bij ons in 1979. Dat was nog eens Eeny, Meeny, Money, Mo. 1 uur, niks anders dan muziek tussen 1970 en 1979 gemaakt. Dat moet natuurlijk de 70 Show zijn. We draaiden trouwens deze jongens hier onlangs nog in dit radioprogramma met een andere grote hit van hen uit de jaren 70. Long Cool Woman. Maar ze hebben uiteraard nog meer dikke hits gemaakt. The Day That Curly Billy Shut Down Crazy Sam McGee uit 1973. Dit zijn de Hollies.

weg, kom maar. Samen met Theo, dat was nog eens een oude hit van. Uiteraard Vicky Leandros. Lang geleden trouwens dat deze single nog eens op de radio was. Het was een grote hit bij ons in 1974. En nu moet ik weer even mijn beste Duits naar boven halen. Theo, wie van Nachtlots van Vicky Leandros dus. Dit hier komt trouwens ook uit hetzelfde jaar, 1974. Dit zijn ABBA, je hoort ze met Honey Honey.

kunnen het eigenlijk nog net draaien hier in deze radioshow, want dit was een hit helemaal op het einde van de jaren 70, want het was een hit in het najaar van 1979. Je hebt ongetwijfeld wel herkend natuurlijk, dat waren Queen. Je hoort ze met Crazy Little Thing Called Love hier in de 70 Show. En wie kan dit nog? Hier zijn Babe.

Ik weet niet wat ik heb met die Nederlandse meidengroepen vandaag, want we hadden al eerder in dit uur Love met Eeny Meeny Manimo. En dit waren zo'n beetje de tegengangers van Love, kan je natuurlijk wel zeggen. Ze scoorden ook een aantal hitjes bij ons in eigen land, in Nederland en in België. Dus dat waren Baby, horen ze met Please Me, Please Do. Hit bij ons in 1979. En dankzij dit radioprogramma kwam hij nog eens uit jouw radio vliegen. Dit is de 70 Show. Met nu Tol Hansen.

dergelijke souveniertjes nog eens op de radio te horen, dan moet je natuurlijk wekelijks naar dit radioprogramma luisteren. 1 uur niks anders dan de grote muziek uit de jaren 70. Of met andere woorden, muziek die gemaakt werd tussen 1970 en 1979. Dit keer was net mid jaren 70, 1975. Deze vergeten song, kan je eigenlijk wel zeggen. Het was in de tijd een beetje een song om eigenlijk medelijden mee te hebben. Kiki en Pearly waren dat. Die hoorden ze met Patrick, mon chéri, hier in de 70 Show. En dit hier halen we natuurlijk ook uit de jaren 70. Hier is Hank Mizell en The Jungle Rock.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Radio Memory.
3: Goedemiddag.
4: Herinnert u zich deze nog?

Ja, de Amerikanen wisten natuurlijk wel wat goede muziek was, want deze single hier kwam op de eerste plaats van de Amerikaanse charts in 1972. Bij ons was het iets minder, want het haalde amper de 10e plaats in de hitparade toen. Dat was Harry Nilsson, die hoorde hem met Without You. Het nummer zou later ook nog voor Mariah Carey een hit worden in 1994. Toen stond ze wel op de eerste plaats met dit nummer. Dit zijn Chic. Awesome.

Nou, maar dat hebben ze toch heerlijke muziek gemaakt in de jaren 70. Dit hier kwam uit 1975. We proberen trouwens elke keer in dit radiouur een mooi overzicht te maken van de grootste hits uit de jaren 70. Want dit is natuurlijk de 70 Show. En je hoorde Billy Joe Spears met Blanket on the Ground. Met daarvoor nog Chic natuurlijk. En Le Freak hit bij ons in 1978. En ook dit hier komt logisch uit de jaren 70. 1973 om heel precies te zijn. Het was een bekende Nederlander die ook naar België met zijn muziek kwam overwaaien. Hier is Nick McKenzie met zijn verhaal van Juanita.

0: Juanita.
1: Zouden er in Nederland en in België wel Juanitas geboren zijn in de jaren 70? Het zou natuurlijk kunnen. En als dat zo zou zijn, dan zal het wel te danken zijn natuurlijk aan deze single hier van Nick McKenzie. Dat was uiteraard nog eens Juanita hier in de 70 Show. En met dit keer gaan we terug naar 1976. Hier is Candy Stetten met Young Hearts Run Free.

0: In Sherat bij Luik is het lichaam gevonden van een dertiger die in 2018 was verdwenen. Die verdwijning was nooit opgelost en de politie dacht lang dat de man was vertrokken naar Algerije. Tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat in zijn tuin, vlak na de verdwijning, een betonnen constructie was gegoten. Daaronder zijn nu resten gevonden. Zijn toenmalige partner heeft intussen bekend dat ze hem doodde. De twee hadden ook een zoon, die is nu 12 jaar. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt de Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was veel protest tegen die uitbreiding, onder meer van ondernemer Fernand Huts. Die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boekentoren zullen belemmeren. Maar volgens de Vlaamse regering is er ook rekening gehouden met de visuele impact. En nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd bij een brand in hun woning. Het vuur brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer kon de bewoners bevrijden met ladders. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Enkele van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. Het gebouw is wel tijdelijk onbewoonbaar. En bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. Die mensen konden worden gered. Zij zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. We krijgen een zonnige dag vandaag, soms wat wolken en tot 22 graden. Morgen trekt er een storing over het land met veel regen en buien. Het is dan nog maximaal 20 graden.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Laat de zon in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van Het Tofste Feest te vieren.
2: Beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
2: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
3: Tony van Beveren.

dames en heren, komt deze plaat van K3. We draaien de Romeo's en Tele Romeo's, zaterdag 12 september, iets over 2 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal, welkom in de nieuwe aflevering van Studio NL. De beste Nederlandstalige plaat uit België en Nederland, hier bij Radio Memory. Tot 4 uur gaan we het gezellig maken met nu Jetty Paletti, Ik zit in een cafeetje.

een mooie single was deze van Salim Segers, Marie Helena. Allemaal hier in ons programma in Studio NL. We blijven maar op romantische toeren. En dit met de keizer van het Vlaamse lied Wiltura. En denk je nog wel eens aan mij?

0: soms voel ik die angst in mij. Raak ik je kwijt.
1: Wat een meneer uit Nederland, Wesley Klein, er is niemand zoals jij. We blijven nog eventjes in Nederland, net voor reclame. En dit met Jamman en gewoon weer opnieuw. Jullie zijn massaal aan het luisteren op deze zaterdagmiddag. Tussen de koffie en de patekes moet kunnen, hè? Tot 4 uur totaal. Rudolf Stevens draaien we de beste Nederlandstalige platen uit Nederland en België.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
4: Android. Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Was er eentje ook eveneens van een meneer uit Nederland, Wesley Poulsen, bruine ogen, huilen niet. En van ons Nederlands gaan we terug naar ons klein België. En dit met Mark Thompson en O Melanie.

0: Met deze plaat zullen we Betty Razendaar en Nino wel tevreden gemaakt hebben. Luc van Meeuwen en Cliff Rilly en Ons Geheim. En dat is een van de grootste successen in de tijd van Luc Steno, hè? Ik leef alleen voor jou.
1: Ik heb

was een meneer uit de streek van Aalst, namelijk Peter Del Kluif. En ik wil bij jou zijn hier op de radio. Dat is origineel in de tijd van Johnny Walklin. In de jaren 80 uitgebracht door Antoine. We draaien Sam Horis. En we draaien net voor reclame in Zaire.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Radio Memory. Goedemiddag.
3: Mijndag, dinsdag, woensdag, heel de avond in het café. Er zo heb ik heel wat pong op, donkerneuze zo heb bij mij. Donderdags naar deuren, vrijdags de roulette.

Mijn wijf zal nooit niet klagen, dat ik zing teun achtera. Want als ze daar heeft zogen, dan slok ze punt en bla. Mijn jong die moet zwagen, dat is voor hun eigen goe. Want als er een blit, dan klopt.

Ik zijn boos op een bedrijf. En de eerst een goeie geest. Mijn mensen hebben schrik van mij. Ze noemen mij de beest. Ik wandel over laakje. Daar iedereen in de grond. Want business is business. Om de rest

Sint-Tijgen, socialisten, neigers, jouden enzovoort. Janette en Makakke hebben Repijter ooit gemoerd. Ik sim verkeerwopens, het ter verdediging van de stof.

0: Toen mocht het van onze vader die in de hemel
1: sprak. Was er eentje van Katastroof die je nog kent van met de wife en niks als last en zwoepen, zwoepen, zwoepen. We draaien voor vandaag in ons programma Zondags in de Kerk. En als een meneer die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is, hè? Paul Severs. We draaien uit 1984 deze mooie single, hè? Zeg, is dat niet wondermooi?

Kevin, die je nog kent van Come On and Do It. We draaiden zonder mij. We gaan richting 3 uur. Ik zeg graag na 3 uur, want dan zijn we weer meer. De volle plaat is origineel van Paul Anka. Ik heb ze meegebracht door Guy Neven. En stapelverliefd op jou.

0: In Sherat bij Luik is het lichaam gevonden van een dertiger die in 2018 was verdwenen. Die verdwijning was nooit opgelost en de politie dacht lang dat de man was vertrokken naar Algerije. Tot de gespecialiseerde cold case afdeling ontdekte dat in zijn tuin, vlak na de verdwijning, een betonnen constructie was gegoten. Daaronder zijn nu resten gevonden. Zijn toenmalige partner heeft intussen bekend dat ze hem doodde. De twee hadden ook een zoon, die is nu 12 jaar. In Antwerpen mag het Hilton Hotel op de Groenplaats worden uitgebreid met 4 extra verdiepingen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt de Gazet van Antwerpen. Het hotel krijgt onder meer 137 extra hotelkamers. Er was veel protest tegen die uitbreiding, onder meer van ondernemer Fernand Huts. Die vreest dat de extra verdiepingen het uitzicht op zijn boekentoren zullen belemmeren. Maar volgens de Vlaamse regering is er ook rekening gehouden met de visuele impact. En nog in Antwerpen zijn vannacht 5 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook hadden ingeademd bij een brand in hun woning. Het vuur brak uit op de eerste verdieping en was vrij hevig. De brandweer kon de bewoners bevrijden met ladders. Hun verwondingen lijken mee te vallen. Enkele van hen hebben het ziekenhuis intussen al verlaten. Het gebouw is wel tijdelijk onbewoonbaar. En bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. We krijgen een zonnige dag vandaag, soms wat wolken en tot 22 graden. Morgen trekt er een storing over het land met veel regen en buien. Het is dan nog maximaal 20 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
3: Tony van Beveren.

0: Margrietje.
1: Het was een van de bekendste platen van Louis Neefs, Margrietje. De man die je nog kent van Aan het strand van Oostende. Zaterdag 12 september, iets over 3 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Ik neem je mee nog tot 4 uur tot aan Rudolf Stevens. Gaan we het nog een beetje gezellig maken, hè? Met een hele grote hit in de tijd van André Hazes. En we draaien Waarom. MUZIEK

toch? Ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

was de nieuwe single van Silke. Laat de liefde winnen hier in Studio NL. We gaan van ons klein Belgielandje terug naar Nederland. En dit met Connie van den Bos en een Roosje, mijn Roosje.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Ook deze hebben we vandaag meegebracht van de Angelica's en de lustige nonnetjes. We hebben leuke ballonnetjes. Ken je deze nog? Nico Haak op de radio.

was de verliefd medley van Amy Dance, de man die je nog kent van Mijn Velo is gepikt en ook met Seks met die Kale. We gaan zo meteen richting reclame, gaan we doen met een nummer van Christophe met een liefdesmedley en dan nog eentje van Celine en Marguerite Hermans met een hele mooie single Voor het leven voor elkaar. Draaien we nog net voor reclame.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Met deze plaats zullen we Jos-Jan van der Straat en Herman Darry Wachtebeke wel tevreden maken. Deze Jannes en Kroegen met Leons programma Studio NL op stil is aan ten einde op deze zaterdagmiddag. Want ook onze volgende collega is hier al toegekomen. Onze collega Rudolf Stevens. Hij is er straks bij met zijn programma. We hebben nog eentje klaarliggen van Matthias Lens Julie. In de tijd een grote hit voor Shaking Stevens. En ook nog uitgebracht in de tijd door Daniel. Welkom, dit is Radio Memory vanuit Pajottegem-Galmaarden.

Was nog een meneer uit Nederland, Henk Wijnaert. Ik heb een truc als een woning. De man die nog kan met de vlammende pijp. Was het voor vandaag op deze zaterdag 12 september. Tussen 2 en 4 Studio NL met Tony van Beveren. Zometeen is er Rudolf Steens met zijn programma. Ook nog veel pret met de komende collega's. Maak er nog een fijne zaterdag vanmiddag van. Morgen vroeg is er uw vraag. We draaien tussen 10 en 12 met Tony van Beveren, Hilde en aan de telefoon mevrouw Nancy. We verwachten dan ook een interview met Marco Kimsen op de radio. En ook onze kandidaat Miss België komt langs, onze Lindsay van de Velde. Ik heb voor jou nog Corrie en de Rekel, Sjukkebox. Met deze plaats zullen we Frida en Johan daar in Herzelen wel tevreden maken. De groetjes en graag tot morgen.

0: De federale topministers zijn begonnen aan de begrotingsgesprekken. Ze kregen van de gouverneur van de Nationale Bank een update van de economische toestand van ons land. De vicepremiers gaan nu de voorstellen van premier Bart De Wever bekijken en die volgende week verder bespreken in werkgroepen. Mogelijk gaan ze in oktober dan in conclave tot er een akkoord is. De tiener die is opgepakt voor de valse bommelding in Gent gisteren is geplaatst in een gesloten instelling. Hij had via het platform Smart School dreigberichten gestuurd waarop de school een deel van de gebouwen heeft ontruimd. De politie heeft ook een tweede minderjarige verhoord, maar die kon daarna naar huis. Bij nieuwe aanvallen heeft Oekraïne een fabriek in Rusland geraakt in de regio Samara. De getroffen fabriek maakt synthetisch rubber dat ze gebruiken bij ballistische en tactische raketten. Vanmorgen heeft Oekraïne ook een stad in dezelfde regio aangevallen met drones. De Oekraïnse president Zelensky is bereid om Vladimir Poetin te ontmoeten tijdens een G20-top in Miami in december. Dat zegt hij aan de Duitse radio. Onlangs hebben de VS de onderhandelingen nieuw leven ingeblazen. Amerikaanse gezanten waren vorige week nog in Rusland en Oekraïne. Het is trouwens nog niet zeker of Rusland wel deelneemt aan die G20-top in Miami. En geen Justine Gekiere op het WK wielrennen binnenkort. Ze heeft bij een val in Frankrijk een kleine breuk in de knie en moet dus passen, ook voor de rest van dit seizoen. Sandrine Tas zal haar in de WK-selectie vervangen. De rest van deze zaterdag is af en toe zonnig bij een graad of 22. Vannacht koelt het af naar een graad of 16, maar het blijft droog. Tot morgen, dan komt er regen bij een graad of 21. Vanaf maandag tijdelijk opnieuw wat warmer.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Hallo lieve luisteraars, ik ben Hugo.
4: En ik ben Erik Vlanders.
3: En wij hebben samen een nieuwe single uit met als titel...
4: Een vriend voor het leven.
3: En dat zijn we zeker en vast. We zijn heel blij dat wij tot hitschijf van de week zijn bij Radio
4: Memory. En wij zijn jullie daar ontzettend dankbaar voor.
3: Veel luistergenot.

0: rust die mij ontbreekt.
1: Ook al is het lang geleden,

We zijn er weer om graag aan begonnen, vrienden. Aan een nieuwe aflevering van ons programma. Dit is weer om een uurtje lang de pareltjes van toen in Terug naar Toen. Welkom dus. We beginnen dit alvast met deze van Bonnie M en Daddy Ghoul.

We draaien dan ons heel graag voor jou een van die hits van Duo X dus met Die Mooie Dag. En dit is natuurlijk herkenbaar. Een pracht van een stem en een pracht van een nummer. Engelbert Trumperding.

echte Belgische muziek waar we echt wel trots mogen op zijn van deze Octopus. En daarmee zaten we in de gouden jaren 70. En dit is een van die mooie nummers van Linda de Souza. Ken je ze nog? Natuurlijk. Als je haar stem hoort, ken je ze meteen.

0: maakte voor zichzelf hele mooie nummers, maar natuurlijk ook voor andere collega's, waaronder ook om iemand te vernoemen zoals John Horton en Jimmy Frey. Deze Andy Free, Eenzaam voor altijd. Ah, wat een mooi stemgeluid. In 1980 stopte ze ermee met haar carrière op haar hoogtepunt. Moet je kunnen, hè? Marva, ik dans met een ander.
1: Ik

onze keizer van het Vlaamse lied. Dit keer in Terug naar Toen. Met een Engelstalige song uit zijn repertoire. If You Stop Loving Me. Oftewel, hij bracht het ook eens een keer in het Vlaams uit. Geen zomer zonder jou, Wiltura dus. En wat gaan we meteen doen? We gaan natuurlijk muziek draaien, hè? Want dat is toch een beetje de bedoeling in ons programma. Samen met Pitchugla Clark en Cherry O. Welkom dus in deze Terug naar Toen.

Ergens midden 70er jaren was dit een enorme hit voor Willy Sommers, zeker met zijn Holiday. En we gaan ook nog eens wat draaien van Willeke Alberti. Een dame die hele mooie liedjes heeft opgenomen door de jaren heen. En kennen jullie deze nog? Het verhaal over Jantje Beton.

Mazé heeft een prachtige carrière met pareltjes van nummers. Je moet maar eens in haar repertoire gaan neuzen. Dan kom je echt mooie dingen tegen van deze Connie Francis. En we gaan onze vriend nog eens draaien. Vanuit Nederland, Musky.

Danny Christian met zijn Bésame Mucho. Waar is toch de tijd naartoe, hè? Klinkt nog erg jong, de jongen. En dit, vrienden, is een nummer dat zoveel artiesten ooit hebben op hun repertoire geplaatst. Maar dit is een van de betere. Een pracht van een stem. Nana Mouskouri.

Zo vrienden, en ik hoop dat jullie echt er wederom genoten hebben van deze terug naar toen. Ik ben er voor jullie heel graag een volgende keer opnieuw bij dus. En afsluiten doen we met een leuke meezinger van Eddie Smets. En ik heb een huisje met een tuintje gehuurd. Nog veel plezier met de collega's en tot een volgende terug naar toen.

0: De federale topministers zijn begonnen aan de begrotingsgesprekken. Ze kregen van de gouverneur van de Nationale Bank een update van de economische toestand van ons land. De vicepremiers gaan nu de voorstellen van premier Bart De Wever bekijken en die volgende week verder bespreken in werkgroepen. Mogelijk gaan ze in oktober dan in conclave tot er een akkoord is. De tiener die is opgepakt voor de valse bommelding in Gent gisteren is geplaatst in een gesloten instelling. Hij had via het platform Smart School dreigberichten gestuurd waarop de school een deel van de gebouwen heeft ontruimd. De politie heeft ook een tweede minderjarige verhoord, maar die kon daarna naar huis. Bij nieuwe aanvallen heeft Oekraïne een fabriek in Rusland geraakt in de regio Samara. De getroffen fabriek maakt synthetisch rubber dat ze gebruiken bij ballistische en tactische raketten. Vanmorgen heeft Oekraïne ook een stad in dezelfde regio aangevallen met drones. De Oekraïnse president Zelensky is bereid om Vladimir Poetin te ontmoeten tijdens een G20-top in Miami in december. Dat zegt hij aan de Duitse radio. Onlangs hebben de VS de onderhandelingen nieuw leven ingeblazen. Amerikaanse gezanten waren vorige week nog in Rusland en Oekraïne. Het is trouwens nog niet zeker of Rusland wel deelneemt aan die G20-top in Miami. En geen Justine Gekiere op het WK wielrennen binnenkort. Ze heeft bij een val in Frankrijk een kleine breuk in de knie en moet dus passen, ook voor de rest van dit seizoen. Sandrine Tas zal haar in de WK-selectie vervangen. De rest van deze zaterdag is af en toe zonnig bij een graad of 22. Vannacht koelt het af naar een graad of 16, maar het blijft droog. Tot morgen, dan komt er regen bij een graad of 21. Vanaf maandag tijdelijk opnieuw wat warmer.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Road Again. Alleen op Radio Memory hoor je de allerbeste country muziek. Tijd voor een uurtje met Lady Anja.

Mag ik u een goede raad geven? Blijf nog een tijdje bij ons, want hier bij On The Road Again hoor je werkelijk het beste van het beste uit de countrywereld.

Al die echte, authentieke countrymuziek, onverwoestbaar noemen wij dat. Uitgekozen en samengesteld door Lady Anna. En wij maken hier plaats voor andere deuntjes en zijn

0: De federale topministers zijn begonnen aan de begrotingsgesprekken. Ze kregen van de gouverneur van de Nationale Bank een update van de economische toestand van ons land. De vicepremiers gaan nu de voorstellen van premier Bart De Wever bekijken en die volgende week verder bespreken in werkgroepen. Mogelijk gaan ze in oktober dan in conclave tot er een akkoord is. De tiener die is opgepakt voor de valse bommelding in Gent gisteren is geplaatst in een gesloten instelling. Hij had via het platform Smart School dreigberichten gestuurd waarop de school een deel van de gebouwen heeft ontruimd. De politie heeft ook een tweede minderjarige verhoord, maar die kon daarna naar huis. Bij nieuwe aanvallen heeft Oekraïne een fabriek in Rusland geraakt in de regio Samara. De getroffen fabriek maakt synthetisch rubber dat ze gebruiken bij ballistische en tactische raketten. Vanmorgen heeft Oekraïne ook een stad in dezelfde regio aangevallen met drones. De Oekraïnse president Zelensky is bereid om Vladimir Poetin te ontmoeten tijdens een G20-top in Miami in december. Dat zegt hij aan de Duitse radio. Onlangs hebben de VS de onderhandelingen een nieuw leven ingeblazen. Amerikaanse gezanten waren vorige week nog in Rusland en Oekraïne. Het is trouwens nog niet zeker of Rusland wel deelneemt aan die G20-top in Miami. En geen Justine Gekiere op het WK wielrennen binnenkort. Ze heeft bij een val in Frankrijk een kleine breuk in de knie en moet dus passen, ook voor de rest van dit seizoen. Sandrine Tas zal haar in de WK-selectie vervangen. De rest van deze zaterdag is af en toe zonnig bij een graad of 22. Vannacht koelt het af naar een graad of 16, maar het blijft droog. Tot morgen, dan komt er regen bij een graad of 21. Vanaf maandag tijdelijk opnieuw wat warmer.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Hallo lieve luisteraars, ik ben Hugo.
4: En ik ben Erik Vlanders.
3: En wij hebben samen een nieuwe single uit met als titel...
4: Een vriend voor het leven.
3: En dat zijn we zeker en vast. We zijn heel blij dat wij tot hitschijf van de week zijn bij Radio
4: Memory. En wij zijn jullie daar ontzettend dankbaar voor.
3: Veel luistergenot.

Een meer dan vrolijke noot om mee te starten vandaag. You're a friend of mine. En dat is dan meteen ook de reden dat ik hier elke week weer zit met een 2 uur durend programma. De jaren 70, 80 en 90. Met de nieuwsfeiten, de jarige, dat en nog veel meer. En de grote hits uiteraard, zoals deze van Fleetwood Mac en Rhiannon. Welkom. Rhiannon.

gezellige muziek uit Zweden was dat. En het nummer dat je nu gaat horen leek aanvankelijk de prullenbak in te verdwijnen. Ze wilden het niet op hun album Jailbreak zetten. Pas toen twee DJ's in Kentucky een promotie-exemplaar vonden en het nummer grijs draaide, ontplofte het aan de overkant van de oceaan. Deze Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town.

Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan

0: Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van Het Tofste Feest te vieren. De beste muziek
1: hoor je hier.
0: Radio Memory. Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

Vergeet It van Del Amitri en Always the Last to Know. Zo dadelijk gaan we even kijken wat er allemaal in de krant stond op deze 12e september. Eerst nog deze zangeres met een heel mooie stem ook. Dit is Laura Pausini.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 12 september vandaag, de webbrowser Netscape wordt geïntroduceerd. Dat vandaag in 1994. Na een verschijningsverbod van 4 jaar mag het dagblad De Telegraaf weer verschijnen. En dat vandaag in 1949. Tegen België speelt het voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek zijn allerlaatste interland uit de geschiedenis. En dat vandaag in 1990. Er was ook de lancering van de Russische Luna 2 vandaag in 1959. En president John F. Kennedy verklaart dat de VS voor het eind van het decennium een mens naar de maan en weer terug zullen brengen. Dat vandaag in 1962. Het is nu

Voor de achtergrondzang van Heaven is a Place on Earth trommelde Belinda Carlisle niemand minder dan Michelle Phillips van de Mamas en de Papas op. Ja, dat is toch een leuk feitje van dit nummer. Nu lekker foute muziek op de radio met Anita Meijer.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.

ongetwijfeld een van de grote hits van Leo Sayer, deze Long Tall Grasses, I Can Dance. In het volgende uur is er nog veel meer uiteraard. Straks gaan we zoals gewoontegetrouw even kijken wie er allemaal jarig is vandaag. Eerst deze van Cher, ook een vergeten hit. Tot zo! Just

0: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familievete. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap 3e. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Winnie Sommers. Slager in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory en bel Hilde op 0495 553044 of stuur een mail hilde@radiomemory.be en wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
1: Hier en hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
5: Heel welkom in het tweede deel. Mag je deze iets verwachten?

blijft een heerlijk nummer, deze Queen of Hearts. Welkom in het tweede uur van de jaren 70, 80 en 90. Het komende uur ook heel wat grote hits, voornamelijk uit het verleden. Straks ook even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. En ik heb nu één van de vier Beatles voor u, Paul McCartney. En dat samen met Wings, deze band On The Run.

Don't push it, don't force it. Het is tenslotte weekend, niet waar? En in het weekend hoort ook Philadelphia Sound. Heerlijke. Van de Tramps. Body Contact Contract.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory.
2: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

Een beetje Griekse muziek hier in dit programma. Dat is toch ook zalig. Never listen to a bouzouki player. Ik ga dat toch doen, want ik vind dat zalige muziek. Zo dadelijk gaan we even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. Maar eerst onder meer die OJ's.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, Jennifer Hudson is jarig, een Amerikaanse actrice en zangeres. Ze wordt er vandaag 45. Dan ook nog Mylène Farmer, een Canadese zangeres. Zij wordt er vandaag 65.

En een vrolijk nummer hier van Denise Williams. Let's hear it for the boy. En we blijven in feeststemming met een man die een patent heeft op tijdloze pianoriffs. En dat is Elton John. De herkenbare hoge la la la la la zanglijn was een directe knipoogende parodie op Speedy Gonzales van Pat Boone.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
3: Radio Memory.

met deze Rock the Boat is er ook weer een einde gekomen aan deze aflevering van de jaren 70, 80 en 90. Maar zo dadelijk nog meer The Boat That Rocked, ongetwijfeld. Hè. Ik wens je nog een heel fijn weekend en volgende week ben ik er ook weer. Ik rond af in stijl met Kenny G en Aaron Neville. Tot volgende week.

0: In ons land is een Oekraïense soldaat overleden. De man, een dronepiloot, kreeg hier verzorging voor zware brandwonden. Ons land verstrekt die zorg al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de artsen een gewonde niet kunnen redden. Het lichaam van de man is al gerepatrieerd, zegt Defensie. In Floren in Namen ligt een man al 3 weken in coma na een brutale vergeldingsactie voor vermeend seksueel misbruik. Dat bevestigt het parket. 3 mannen drongen binnen bij de man van 55 omdat ze hem verdachten van misbruik van een minderjarige. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om onterechte laster. De 3 lieten de vermeende dader na zwaar geweld voor dood achter buiten voor zijn huis. Ze zijn nu aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Volgens lokale media hebben de feiten te maken met een jarenlange familieveten. In Assen in Vlaams-Brabant is een fietser overleden na een val. Het slachtoffer was op de terugweg van lokale feestelijkheden. 2 andere fietsers vonden de man op het fietspad en verwittigden de hulpdiensten, maar de man stierf kort daarop in het ziekenhuis. Wat zijn val heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De dodentol van de brand op een ferry in de Filipijnen blijft maar oplopen. Het schip brandde woensdag helemaal uit na een explosie aan boord. In het verkoolde schip hebben reddingswerkers nu nog eens 41 lichamen gevonden. Er zijn al zeker 76 bemanningsleden en toeristen omgekomen. Zeilster Emma Plasgaard heeft in Ierland zilver behaald op het WK. In haar klasse moest ze enkel de Amerikaanse Rose laten voorgaan. Plasgaard streed vanaf dag 1 mee voor de medailles. Eerder had ze op wereldkampioenschappen al 2 keer goud en 2 keer brons behaald. En zonder euvelen wint de Spanjaard Enric Mas zondag de Vuelta. De voorlaatste rit, een loodzware bergetappe met 5000 hoogtemeters, was voor zijn landgenoot Mikel Landa. Ramses de Bruyne finishte knap 3e. Tijdens de nacht veel wolken en een enkele bui, zachte minima wel tot 16 graden. Daarna een zondag met nog aardig wat regen en tot 21 graden. Maandag en dinsdag ietsje warmer en zonniger.
1: Al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Met deze 2 lekkere classics gaan we vandaag van start.

natuurlijk vooral bekend omdat het de titeltrack is van de film van Mr. Bean, The Ultimate Disaster Movie. Rowan Atkinson is trouwens ook te zien in de videoclip van deze plaat. Het werd uitgebracht in de zomer van 1997 en werd toen de voorloper van het album dat jaar daarop volgde, Where We Belong. We hebben het hier natuurlijk over Boyzone uit 1996, Picture of You. En daarvoor, als eerste vandaag in deze Studio 45, nam ik je mee naar 1989. Met de eerste single van het gelijknamige album dat in dat jaar verscheen. Het nummer leverde Madonna een hit op en een rel tegelijk. De Rooms-Katholieke Kerk is namelijk niet te spreken destijds over de videoclip die Madonna bij Like a Prayer heeft gemaakt. Jezus Christus wordt door een zwarte man namelijk gespeeld. En de zangeres is dansend te zien voor brandende kruizen. Tevens werd dat ook voor Pepsi de aanleiding om de samenwerking met Madonna acuut te beëindigen. Daarnet, als eerste dus in Studio 45, Madonna, Like a Prayer uit 1989. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. Ja, we zijn weer vertrokken met de fijnste 70s, 80s, 90s, zeros en tens. Dit is jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45 dus. Met zometeen een fijne voor de Schotse band The Shaman. En de track die je zo dadelijk van mij krijgt te horen groeide na een remix in 1991 uit tot de grote commerciële doorbraak van die band. Zometeen Move Any Mountain van The Shaman. Maar eerst terug naar 1989 met eentje voor Jason Donovan. Uit de stal van Stock, Aitken & Waterman is dit When You Come Back To Me.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

De grootste internationale hitsingle werd dit voor de Duitse synthpopband Polarkreis 18 en afkomstig van hun tweede studioalbum The Color of Snow. Allein, allein kreeg je te horen. Dit is Stereo 45 en dat wil zeggen dat we een egeltripper voor jullie bij hebben en een Lex XL. Dat is elke week zo en dat is dus deze week zeker en vast niet anders. De egeltripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En je krijgt dan van mij ook de biografie. Straks in deel 2 gaan we het hebben over Diana Ross. En op het einde van de show dus de Lex XL, een extra lange plaat is dat. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1984. Prince and the Revolution en Purple Rain. En je krijgt die plaat dan straks te horen in de albumversie. Zometeen de eerst uitgegeven single van Michael Jackson's album Thriller. Een duet met Paul McCartney is voor jullie onderweg. In 1982 hadden ze samen een hit te pakken, The Girl Is Mine. Maar eerst terug naar het jaar 1994. What Is Love werd een dikke nummer 1 hit. Daarna volgde Live, alweer een grote hit. En in 1994 had je deze, Rock My Heart, Hathaway. Rock.

0: Break the Rules staat op het derde studioalbum Sucker dat in februari 2015 uitkwam. Charlie XCX heeft bijna 2 jaar aan dat album toen gewerkt. Want in juni 2013 begon ze al met schrijven voor de nieuwe plaat. Niet naar school gaan, de regels breken en lekker feesten is de korte samenvatting van de track die je net kreeg te horen. Break the Rules, Charlie XCX uit 2015. Wil je de videoclip bekijken? Dat kan. Ik heb hem gemakshalve op de Facebookpagina van Studio 45 geplaatst. Niet alleen Charlie XCX vind je daar terug, maar ook andere platen die vandaag of de afgelopen tijd op toren voorbij komen. Net als dus ook de egotripper Diana Ross ga je er terugvinden. En Prince met zijn Purple Rain vind je daar ook terug. En verder ook weer een link naar Mixcloud geplaatst, zoals ik dat elke week doe. Want op Mixcloud, daar staat de volledige show. Dan kan je naar Studio 45 luisteren of het herbeluisteren, wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Like en volg de pagina dan ook, moest je het nog niet hebben gedaan. En je vindt ons onder Studio Spatie en 45 als getal. En wij zometeen naar 1979. Het werd geschreven als begintune voor het populaire Italiaanse sportprogramma Domenica Sportiva. En door de enorme hoeveelheid positieve reacties en aanvragen werd het dan ook als single uitgebracht. Zometeen Harry Tillman en Underwater. Maar eerst onze Italo Classic voor deze week. En er is van de Italo Classic een Spotify playlist. Ga ervoor naar de account van Lex de Groot, vind je onder Studio 45 de Italo Classic playlist terug. We gaan naar 1985. Het lijkt zeer sterk op The Night. Want beide nummers hebben exact dezelfde dromerige melancholische Italo discosfeer. Zowel The Night als Get Closer werden geschreven en geproduceerd door hetzelfde Italiaanse team. En hoewel Monica Stucci het gezicht was van de band, werden de vocalen op beide nummers in werkelijkheid ingezongen door de zangeres Dora Carofiglio. En dat verklaart waarom de stemmen en de zangstijl identiek zijn. Dit is niet The Night, maar uit 1985 de opvolger, Get Closer.
1: Studio 45 goes Italo.

0: dames van Bananarama en de jongens van Fanboy Free zijn voor jullie onderweg.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail.

Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.

Oorspronkelijk is dit nummer afkomstig van de Motown band The Velvets, die het in 1964 al hebben opgenomen. Maar Bananarama wist het, tezamen met de jongens van de Fanboy Free, opnieuw tot een hit te maken in 1982. Really Saying Something. En uiteraard gaan we zo meteen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, 70s en 10s. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is nog lang niet afgelopen. In deel 2 heb ik trouwens ook voor jullie de Eagle Tripper. Straks een biografie en 3 grote hits achter elkaar van Diana Ross. En op het einde van de show, tijd voor een extra lange plaat. Dat is de Lex XL. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1984. Met Prince in The Revolution en Purple Rain. En je krijgt die plaat straks van mij te horen in de albumversie. In dit uur neem ik je nog mee naar 1994. En ze was eerder het zangwerk voor de band The Captain Hollywood Project. Daarna ging ze solo. Dit was toen een hit voor Nina. The Reason Is You. Dumb.

0: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slagerzon in je hart. Sam Goris. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: Deze twee fijne platen komen er alvast voor jullie aan.

The Look of Love is afkomstig van het meest succesvolle album van ABC. Dat heette The Lexicon of Love. En de zanger Martin Fry trekt met onder andere gitarist Mark White de wereld rond met hun extravagante shows met kostuums in allerlei soorten en maten. Dat was ABC. The Look of Love uit 1982. En daarvoor, als eerste in deel 2, gingen we terug naar 1992. Met de nummer dat bekende vocale sample bevat, Let Me Tell You Something Ain't No Man in the World, van Rochelle Fleming van de band First Choice. En dat stukje is afkomstig van het nummer Let No Man Put Us Under. Geproduceerd door de bekende producer Steve Silk Hurley kreeg je net Kim Sims te horen en Too Blind to See It. Hey, fijn dat je luistert. Dit zijn ze nog een klein uurtje. De fijnste 70s, 80s, 90s, 0s en 10s. Dit is nog steeds jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie daarbij gezelschap houden. Met niet te vergeten, over een drietal platen, dan komt hij eraan. Onze ego-tripper. Dan krijg je van mij de biografie. En drie grote hits achter elkaar van Diana Ross. En op het einde van die uur, tijd voor de extra lange plaat. De Lex XL heet dat dan. Je krijgt van mij Prince en Purple Rain in de albumversie. Zometeen eerst naar 1982. Tijdens de release van het album Animotion in dat jaar is John Anderson al druk aan het schrijven met elektronische muzikanten Vangelis en Mike Oldfield. Deze minder experimentele voorganger Surrender werd ook een succes voor de ex-zanger van de band Yes. Zometeen John Anderson en Surrender. Maar eerst naar 1999. Het nummer weerspiegelt een donkere, turbulente periode uit het leven van Bad Heart, waarin ze kampte met mentale problemen en verslavingen. Het beschrijft de drang om te ontsnappen aan pijn en een destructieve omgeving. Dit is Bad Heart, LA Song, Out of This Town. She hangs-

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.

samenwerking tussen de Belgische DJ Lost Frequencies en de Britse band Bastille. En het kwam van het derde studioalbum van Lost Frequencies, All Stand Together, Head Down, uit 2024. En daarmee zijn we toegekomen aan de egotrippen voor vandaag. En die is voor Diana Ross. En die werd geboren op 26 maart 1944 in Detroit, Michigan. Ze groeide op in een groot gezin en raakte als tiener betrokken bij muziek. In 1959 sloot ze zich aan bij een zanggroep die aanvankelijk de Primettes heette. Samen met onder andere Florence Ballard en Mary Wilson. De groep tekende in 1961 bij Motown Records en veranderde de naam in The Supremes. Na enkele singles zonder veel succes kwam in 1964 de grote doorbraak met Where Did Our Love Go? Het nummer bereikte de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Daarna volgde een opmerkelijke reeks hits, waaronder Baby Love, Come See About Me, Stop in the Name of Love, You Can't Hurry Love, You Keep Me Hanging On en Reflections. In totaal scoren de Supremes 12 nummer 1 hits in de States. Vanaf 1967 werd de groep officieel aangekondigd als Diana Ross en de Supremes. In 1970 verliet Diana Ross de band en begon ze aan een solo-carrière. Haar eerste grote solo-hit was Ain't No Mountain High Enough, dat eveneens de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijst bereikte. In de jaren 70 volgden onder meer Touch Me in the Morning, Love Hangover en Team from Mahogany, Do You Know Where You're Going To? Naast muziek richtte Ross zich ook op film. In 1972 speelde ze de hoofdrol van jazzzangeres Billie Holiday in Lady Sings the Blues. Voor haar vertolking werd ze genomineerd voor een Oscar voor beste actrice. Ze speelde later ook de hoofdrol in Mahogany uit 1975 en in The Wiz uit 1978, waarin ze samen met onder andere Michael Jackson te zien was. In 1980 stapte Ross over van Motown naar RCA Records. Daar verscheen onder meer het album Diana, geproduceerd door Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. Het album leverde haar een van haar grootste hits op, Upside Down. Een jaar later volgde Endless Love, een duet met Lionel Richie voor de gelijknamige film. Het nummer bereikte opnieuw de eerste plaats in de Verenigde Staten. In 1983 keerde Diana Ross terug naar Motown voor een groot concert in Central Park in New York. Het optreden werd geteisterd door zwaar onweer en werd uiteindelijk stilgelegd. Ross keerde de volgende dag terug voor een tweede gratis concert. Ook in de jaren 80 en 90 bleef ze albums uitbrengen en optreden. Ze scoorde onder meer hits met Missing You, Chain Reaction en If We Hold On Together, dat ze opnam voor de animatiefilm The Land Before Time. In 1989 keerde ze opnieuw terug naar Motown, ditmaal ook als aandeelhouder van het platenlabel. Diana Ross bleef daarna actief in de muziek en op televisie. In 1993 kreeg ze een Golden Globe-nominatie voor haar rol in de televisiefilm Out of Darkness. In de jaren 2000 bleef ze vooral optreden en bracht ze verschillende compilaties en nieuwe albums uit. In 2021 verscheen Thank You, haar eerste album met nieuw origineel materiaal in 15 jaar. Diana ontving tijdens haar carrière onder meer een Grammy Lifetime Achievement Award, een Kennedy Center Honor en de Presidential Medal of Freedom. De Supremes werden in 1988 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. In 2023 ontving Diana Ross nog bovendien opnieuw een Grammy Lifetime Achievement Award, ditmaal als lid van de Supremes. Geniet mee van onze egotripper. Dit is Diana Ross.

0: deze plaats zijn geïnspireerd op een herkenbaar maar melancholisch beeld dat Tom Smith zag. Patiënten en bezoekers die buiten de deuren van een ziekenhuis staan te roken. Dat waren die van Editors natuurlijk. En Smokers Outside the Hospital Doors uit 2007. En daarmee zijn we bijna aan het einde van de show toegekomen. Maar je weet dat je dan van mij nog een extra lange plaats te goed hebt. Dat noemen we de Lex XL. En net als van de Eagle Tripper is er van de Lex XL een hele fijne Spotify playlist. Ga daarvoor naar mijn account Lex Groot Studio 45. Vind je daar dus ook de lijst terug van de Lex XL. We gaan vandaag naar het jaar 1984. En het werd in dat jaar de eerste nummer 1 in de Lage Landen voor Prince. Purple Rain is de titeltrack van de gelijknamige film waarin Prince de hoofdrol vertolkt als The Kid, een jonge muzikant die probeert om door te breken. Tot vlak voor het einde van de film heeft The Kid problemen met alles en iedereen en gaan optredens de mist in. Maar vlak voor het einde weet The Kid dan toch iedereen voor zich te winnen met een hartverscheurende uitvoering van Purple Rain. Ik laat jullie met de Lex XL voor deze week. Je krijgt van mij Purple Rain van Prince en The Revolution in de albumversie uit 1984. Verder wens ik je nog veel plezier met de rest van de Joxie bij ons. Maak er een hele fijne week van en dan zijn we er volgende week terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics extra lang.

Samenwerking tussen Imen Henzo en Letitia Aranha. En Canto da Gente. Je luistert de Land of Dance Mix Radio Show. Het is je wekelijkse rendezvous met de beste house tracks in de mix. Met zometeen Ben Carter, maar eerst de nieuwe Robbie Riviera. Dit is Feels Like Love.

Ela quer foder no barraco da favela.

was alvast deel 1 van de Land of Dance Mix Radio Show hier op je favoriete radiostation. Blijf bij ons, want er komt nog een volledig nieuw uur gevuld met de beste dance beats in de mix. Tot zo!

0: Dance Mix Radio Show, de beste house tracks in de mix. En in dit uur onder andere muziek van Dante Klein. We hebben Kylie Minogue en Bebe Rexha. Ook Karsten zit erin. En straks ook Davision, Martin Garrix samen met James. Maar eerst zometeen Nadia Ali en Endlessly in de mix. Met deze Kim English. For the love of music. Ze hebben gelijk.
1: Sit back, relax, and enjoy the hottest.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Is DJ Joey op Radio Memory.
1: Joey's Power.

buying one.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.